0: Tamam kalır çıkıyor. Altı kumada. Bizim de sizce kıtı kumalar altı. Kuş şıkkıdı bana. Ama da aksına alışkın, sıvayışta. Kim kuytalı zikir. Eğer şakkınım. Kankam. Mikşat kırıkı. Ayuç. Çani hiç satmaz tabiyen. Zitlimizler. Kana zitlimizdesin sıkı. Ben kişi adam sıkı. Ama açılmadı ki de. Bizim bir kişi hatta. Dolunlar da kişi. Bir başkızı asıydı. Dolunlar da şimdi çani gitmesin diye kıkır. Mağazın kilitlisi de kalkmazdı. Şahıcı ki akı. Ağına kalkmış. Atakta tazayına pısız günahı yükseltmiş. Dönüş çıktı. O kedi. İkimiz üç kaçta sürük.
1: Bu kuyruş mu?
2: Bu kuyruş mu?
1: Bu kuyruş demek için var.
0: Şimdi bir şıkkılar, kirlilerini aldık. Bakırdığını aldık, çıtmışlığına çıtıkta çıtmış kalasını sıkışıydı. Yıktı kenar. Sami şıkkıda kitabı sıkışmış. Kırkını aldık, çıtmıştı. Sami şaş, dağlı şaş, lan gidişli zıdağı aldık.
3: And to sign up at the new Hulk video.
4: I know that at least you better do some today. Don't buy the ocean or the Kotonam Jets.
5: 91.1 FM.
4: Why?
6: Why? It's my house, it's my net.
7: Hi, Dickie.
6: Alles wird gemacht, das heißt, Swinim, die Talionstein, allein. Winim, Christ. Es klagt die Talionstein. Es klagt so nur eins aus der Musím tu taout, protože když taout skončíš, tu zůstáš. A když se kojíme, když taout je tam nina,
7: to musím.
6: A když mi nasem taout skočíš, ale za chvánat. And the lads, we could get him stand on the mat, it's not hard him squall out stuff. Hey, it's good to stuff. Lala hack out skits, it's good to get him squat that pants. Hey, I quack out, it's good to get him. Im Schloss ist es gleich. Auch du da immer guckst. Dann sitzt dann am Tag die Bad. Ich dachte, ich mich dann auch hat. So zieht es gleich ist aus. Wo der Schloss geht dann auch aus. Ja, es steht. Als einer guckt er sich, wo ich sah. Eif dit lwt allt, achos cae aeth dw dit a nad wrth eif dit. Cefag dy dyn nhw sychiad, a lyd dyd wrth abswllt all dalio. The bathroom starts off to get stem. Nicely what out. It's still just. I out of psychonanted. Psychonanted to tell. That's the same to my collected stenal. The back to my out of them. Just is now a la sense of source. The sult, no mas chala si shamala sans the sult. As the end, so shayna it's nicely what in mutal. Tams, jachim sa zonkot. Si is jachim sa zonkot, simsko. Ta winat. Daws get llyn, dy, cywen, dy, o chwaith y tlach, dy. Sym, dy cywen, dy na, dy chwrs dw swrs, dy. Ie, ie, gael dal, dy. Bwt ac oedd y tiws, dy chwa gwelw. Dyma sy'n chwaith. Thank you.
4: Ik heb het niet zo goed gedaan. Ik heb het niet zo goed gedaan. Ik heb het niet zo goed gedaan. Ik heb het niet zo goed gedaan. Ik heb het niet zo goed gedaan. Ik heb het niet zo goed gedaan. Ik heb het niet zo goed gedaan. Ik heb het niet zo goed gedaan. Ik heb het niet zo goed gedaan. Ik heb het niet zo goed gedaan. Ik heb het niet zo goed gedaan. Ik heb het niet zo goed gedaan. Ik heb het niet zo goed gedaan. Ik heb het niet zo goed gedaan. Ik heb het niet zo goed gedaan. Ik heb het niet zo goed gedaan. Ik heb het niet zo goed gedaan. Ik heb het niet zo goed gedaan. Ik heb het niet zo goed gedaan. Ik heb het niet zo goed gedaan. Ik heb het niet zo goed gedaan. Ik heb het niet zo goed gedaan. Ik heb
6: it is the only democracy. Skitanta pusisulta. Wishkita yakim dimstra. Siasaitus the trahax. Was put like what to win? I'll count it out of. But relax. Can I just? No say stuff. What's the image? I got no business. What's the skidash? The image can out is time out. Oh, no, see, la what? What all my doubts is saying now, I thought. I do things once they must. Hell, who's the most? I think I'll just quit this.
4: I'm going to get some stuff.
7: Hi, this is Jason Bernstick, and you're listening to New Hulk Radio at 91.1 FM.
4: Well, as I asked. So we squall out our hook and swallowed all. So I look on this. The man says, I've got the cocht, the canisis, the gizzards are all lost to it. I thought the cocht, the hefehus, was a lot of it. The way to only could have gizzard. Ach, kolke ele lo sai se si u al kotla aho ke u sa ko ke ke solo tas nasliwani histi nasliwas u kotiket se si smik sa se asta as toi so is kolo solo tas se as smik sa ta als tue ich. Nachlöwas, chlgeich aus die Kocht, noch homst auch hoa. Ja, noch homst das doch. Wodus kutzbach. Skikike na allem gemiss auch hoa. Olch tut. Jan, jan, gleich im Skutzbach. Na allem gemiss auch hoa. Oh, I'm not sure. Und auch noch Hormat. Noch Bachem nicht ist auch noch Hormat. Und Gott sei Gott, ich kam jetzt, dass das Kolumbst ist. Und diesem, die Trakotanke, aus diesem Teich, das Bachsleteich ist Kolumbst. Das Kolumbst, da kocht die Kolumbst. Und das Kolumbst der Matke aller Ochers, da ist das gute Geld. Schmeiß aus diesem Teil. Diese Tage, und ach, sonst mehr aussieht dann.
8: Hi!
3: Und du bist ein Rupp auf die Nuchalk-Video?
6: Hi, sein Name. What? Karl Schiller-Kutl, das.
5: Slaha
8: Kwasna Kune
9: Pui 91.1 FM. Hi! Dieter Bosslung. This song was given to late Dr. Margaret Clemmell is from the West Coast by Ron Hamilton. It is a song, a cleansing song to wash away bad spirits. White